Ben, ach, hij is een meidel. Mijn zus heeft zo. De meisje had wat aan. Doe-de-doe-de-ram-nya-nya. Say if you like the way I sing songs.